0: Rinus.
1: Hey, Ronnie.
0: Het is niks, hè?
1: Nee, het is crisis.
0: Misschien moet je erbij gaan zingen.
1: Waarover?
0: Waarover?
2: Bananen!

Reka out, dosos. Fatumana, losos. Nog steeds loeren, wij op klusos. Gekke cellen, volle bossos. Robé, pauw. Prakashendi, fuck is snauw. Ik ben ander in die vouw.